Kitties, Joe 80s and 90s. Yeah.

0: Kombi-red tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Koffer gestolen in Kreta?
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
6: Een goede morgen. Zeker 100 bedrijven, scholen en lokale overheden in ons land zijn het slachtoffer van een cyberaanval. Dat blijkt uit onderzoek van een Belgisch cybersecuritybedrijf. Zij konden de gelekte gegevens linken aan een cyberhack bij een Amerikaans bedrijf. Wereldwijd gaat het om zeker 75.000 betrokken bedrijven en organisaties. In de VS zijn nog eens 2 mensen opgepakt voor het plannen van een aanslag tijdens het vechtsportgala aan het Witte Huis 2 weken geleden. Ze worden verdacht van moord. Eerder werden al 5 mannen officieel aangeklaagd. De verdachten zouden van plan zijn geweest toe te slaan met drones, met explosieven en sluipschutters. Op het WK voetbal in de VS heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zo al zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 punten, Senegal en Irak 0. De match tussen Frankrijk en Irak lag trouwens meer dan 2 uur stil door naderend onweer. En onze Rode Duivels proberen intussen positief te blijven na het 2e gelijkspel op rij van afgelopen zondag. Dat zei kapitein Joeri Tielemans tijdens het persmoment daarnet. Journalist Jarno Berto was erbij.
7: Het voelt aan alsof we 2 keer verloren hebben. Dat zei Joeri Tielemans vandaag in de Verenigde Staten. De Rode Duivels begonnen met de ambitie om 9-9 te pakken in de groep op het WK. Maar plots zijn ze al louter tevreden met een kwalificatie als 2e of 3e ook.
6: De Duivels moeten hun wedstrijd nu zaterdag winnen als ze nog kans willen maken op de volgende ronde. Vandaag schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend kans op onweersbuien.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: en Anke.
1: Het crisiscentrum zit vanochtend samen over de hittegolf. Ze gaan vanochtend beslissen of het code rood wordt, ja of nee.
0: Ja.
1: Gisteren zijn al heel wat maatregelen getroffen. Heel wat scholen die sluiten of vroeger dichtgaan. Ze blijven wel open. Voor kinderen die het nodig hebben, die misschien thuis nog er slechter aan toe zijn dan op school, blijven ze open. Maar kinderen die echt niet tegen de hitte kunnen en waarvan de ouders wel airco hebben, die mogen naar huis. Hetzelfde met crèches. Met werksituaties, dat valt nog af te wachten van vanochtend.
0: Ja, als je in een airco werkt zoals ons, dan is het eigenlijk goed om te komen afkoelen op je werk. Kijk, wat tof. Ook in de krant, Freddy Orion, na 47 jaar cel naar een zorginstelling met een enkelband te veelvuldige moordenaar. Gaan we eigenlijk allemaal van dachten, die gaat nooit meer vrij kunnen komen. Maar toen kwam Europa ertussen, want iedereen moet recht hebben om op een bepaald moment toch de kans te krijgen om uit de gevangenis te geraken. Met een enkelband, hij zit ergens in Limburg, beste vrienden, in een zorginstelling met een enkelband.
2: We kunnen live naar mij gaan, want het is bij mij om de hoek.
0: Echt?
2: Ja, ja.
0: Hij is zo dicht of wat?
2: Lanaken, Rekem, dat is heel dicht bij Riemst. Dat is zo'n OPZC, is dat. Dus dat is een ambulante zorg voor mensen. Vroeger zei het gesticht in Rekem, zei ze, maar dat is voor mensen die mentale problemen hebben. Maar je bent daar redelijk vrij om rond te lopen.
0: Echt?
2: Ja, ja. Daarom de burgemeester van Lanaken ook zei van, is dit een goed idee?
0: Oei, dit is
2: dus ik weet niet wat. Ja, ja. En dan denken de mensen, het is zo warm, ik heb de hele nacht met mijn venster open geslapen.
1: Ja, ja.
2: Het weet ligt Freddy Orion naast mij in bed.
1: Allee, je woont al zo aan de weilanden, ja, in de velden. Ja, ja. Allee, als ik Freddy was, zou ik denken, ja.
2: Oh, nee. Maar ik denk dat Freddy wel andere mensen eerst gaat...
0: Ja, ja.
2: Ik weet het niet.
1: Ze hebben wel alles heel goed getest, hè, met die enkelband. Dus dat is de reden ook waarom ze het nu pas doen.
0: Hmm.
1: Om echt, ze hebben echt gecheckt van hoe werkt dat met die enkelband en dit en dat. Dus eigenlijk kan er niks mis.
0: Ja, want een tijdje geleden het er ook over in het dilemma bij Rick Tors, advocaat van de duivel. De grote meerderheid van onze luisteraars. Ja, begrijpt het toch niet helemaal dat zo'n Pipo nog vrij kan komen.
1: Zeg, er nog true crime op de voorpagina van het laatste nieuws. Nainggolan rijdt zonder rijbewijs door rood en ramt bijna een politiewagen.
0: Oei, niet slim, hè.
1: Ja, maar ja, hij had al geen rijbewijs, dus hij had een rijverbod. Maar zijn dochter had hem gebeld, liet hij weten via zijn advocaat, om te zeggen van papa, ik moet nu naar het ziekenhuis. Dus ja, Raja bedacht zich niet. Stapte in de auto zonder rijbewijs.
0: Ja,
1: gaat dan veel door het rood licht. Ramt dan bijna een politie. Ja, hoeveel pech kan je hebben eigenlijk?
0: Dat is de Raja, hij is er toch altijd voor zijn familie. Hè?
1: Ja.
0: Dat is toch een mooie verhaal.
1: Maar, mag ik even iets opbiechten, lieve schatten? Ik ben gisteren ook door het rood gegaan.
0: Wat?
2: Ja.
0: Door het rood gegaan of door het rood gereden?
1: Door het rode lint. Nee, maar ik ben niet even door het rode licht.
0: Waarom?
1: Maar kijk, wat zouden jullie doen? Klein dilemmaatje. We stonden al 10 minuten voor een rood licht en dat werd niet groen.
0: Ah.
1: Snap je? Een hartje wil voor. Er stonden twee auto's voor mij. Maar nee, waar die lichten gewoon kapot. Want het groen licht bij het zebrapad ging wel. Dus, en ik zat al 3 liedjes. En een liedje duurt 3 minuten. 3 liedjes.
0: Ja,
1: en ik was al zo ostentatief uitgestapt. Zo, eerst zo mijn hoofd door het raam. Dan zo echt letterlijk uitgestapt. Zo teken doen van, hey, jullie tamme bende, waarom reageren jullie niet? Want iedereen bleef gewoon in zijn auto zitten.
0: Ja, omdat rood licht is.
1: Ja, maar 10 minuten. Dan weten jullie toch van, dat gaat niet meer gebeuren. En uiteindelijk zijn we dan toch allemaal door het rood gegaan.
0: En waar ligt
1: mag
0: de grens?
1: Dat?
0: Nee, natuurlijk mag dat niet.
1: Ja, ja, maar ja, wat moeten doen?
0: Ja, rondrijden.
1: Maar dat ging niet. Ik kon ook niet naar achter.
0: Het is wel een menselijke reactie wat je daar hebt.

0: Anke is gisteren door het rood licht gereden. Nu, ja. Als je het verhaal hoorde, 10 minuten met z'n allen staan wachten. Het werd maar niet groen en alle andere lichten die reageerden wel vlotjes. Ja, of het een boete is of niet, dat zou je nog wel merken in de brievenbus natuurlijk.
1: Ja, maar Steven kan het perfect verklaren. Goedemorgen, Steven.
2: Goedemorgen, dank je.
1: Ja, jij en nog vele andere luisteraars sturen het. Wat gaat het probleem geweest zijn, denk je?
2: Ja, tegenwoordig hebben we beschikken over intelligente kruispunten. En dat zijn camera's eigenlijk die bovenop de lichten worden gemonteerd, die eigenlijk de wagens moeten gaan detecteren.
1: Oké.
2: En... nu, door zonlicht en dergelijke kan het zijn dat die camera de wagen niet gaat detecteren.
1: Ah,
0: dan denkt hij, er staat niemand, dus we houden het gewoon rood, want er moet toch niemand doorrijden. Dan kun je daar staan.
2: Voilà, dan blijft hij inderdaad rood en dan gaan de voetgangers voorrang krijgen en dan gaan die groen licht blijven krijgen.
1: Okay.
2: Auto's hebben dat probleem soms dus ook als zij aan dat licht komen, dus dat hun motto niet herkend wordt als zij aan een voertuig en dat zij dus eigenlijk rood licht blijven hebben en ja...
1: dat
2: zijn eigenlijk niet kunnen doorrijden.
1: Heel veel mensen sturen dat als je auto te ver staat van de stopstreep, dat die sensor dat dan niet oppikt en dat je dan daar voor pietsnot blijft staan.
0: Of zo'n licht reflecteert op je auto.
1: Nee, hey, maar dat is wel een hele goede.
2: Ja,
1: dus...
2: het is inderdaad allemaal technologie. En technologie blijft zo sterk zoals het blijft werken.
0: Ja, dat gaat wel worden. Hè. Als die auto's zelf rijden en die lichten vergissen zich, dan gaan we allemaal stilstaan.
1: Zo, ik vind het een toptip. Als je dat
2: veel
1: voor
2: technologie
1: hebt...
2: krijgt last van warmte.
0: Ja, dus, iedereen krijgt last van warmte. Ja,
2: ja. Dat is inderdaad de tijd.
1: Maar dus als je nu eigenlijk het nog eens voor hebt, moet je gewoon even uitstappen en zeggen, rij eens wat dichter bij die sensor, dan gaat dat terug op groen springen. Ja. En nog een kleine tip.
2: Soms kan dat helpen, maar niet altijd.
1: Iemand stuurt nog, onder de 30 kan je gewoon door rood rijden, dan word je niet geflitst.
0: Ah, oké. Okay, ja.
1: Kom niet van mij, kom van een luisteraar.
0: Steven, dankjewel. Houd het hoofd koel.
2: Ja, graag gedaan.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
6: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby. 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
9: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
10: Auto 5. Sven en

0: Gisteren vertelde Sven dat hij een ware dierenheld is. Want hij had een merel gered van de verdrinking in zijn zwembad.
1: Ja, die kwam, ik zat ernaast en die wou komen drinken duidelijk. En die sukkelde erin en geraakte er niet meer uit. Oh. Gelukkig heb ik het gezien, schep net erbij. En de natte vogel is weer weggetrippeld, gelukkig.
0: Patatje. Ja, onze beestjes hebben het moeilijk. Ook zij bezwijken onder die hitte. Spitsmuisjes zijn zo spits niet meer. Vogels zijn niet zo vliegensvlug meer. Maar hoe kunnen we onze lieve dierenvriendjes een potje helpen? Ik heb het gevraagd aan natuurkenner Jurie Kortes.
1: Ah, is goed. Ja, dat is...
0: Hij heeft zoveel goede tips.
1: Oké.
0: Die kennen we.
2: Sven en Anke.

0: half zeven. Een tip voor een diervriendelijk leven.
1: Ja, natuurman Jurie Kortes van Natuurpunt die geeft tips om de dieren in je tuin te beschermen tijdens deze hittegolf. En je moet eens luisteren, want het is echt supergoeie tips.
2: Er zijn een aantal dingen die je kan doen om hen door deze moeilijke periode te loodsen. En de eerste tip bij hittestress, dat is eerst water en de rest komt later. Dat wil zeggen, kleine ondiepe schoteltjes met water waar vogels van kunnen drinken en inbatteren. Voor egeltjes zorgen dat die zeker ook niet te diep zijn en een niet te hoge opstaande rand hebben. En voor insecten kan je er ook stenen of knikkers in leggen, zodat ze er niet in verdrinken, maar wel zelf kunnen komen verkoeling zoeken. Nu, een tweede heel belangrijke tip is schaduw. Nu, voor bomen en struiken zal het misschien te laat zijn om dat tegen deze week te voorzien. Maar dan denk je maar voor de hittegolven die nog gaan komen. Nu zou je kunnen kijken of er bijvoorbeeld nog nestkasten zijn met jonge vogels. Wel, in dat geval kan het wel handig zijn om daar bijvoorbeeld even een parasol boven te hangen. Want niemand die wil gekookte koolmeesjes aantreffen in zijn nestkasten. Dus misschien is dat ook nog wel een belangrijke tip.
1: Doe het voor de koolmeesjes. Dus wij willen geen verkoolde koolmeesjes. Nee. Goeie tips toch allemaal?
3: De vinken dan wel.
0: Dit is Joe. Met Sven en Anke.

0: zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch? Dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
0: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
6: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech.
7: Wat?
8: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
7: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
10: Joe, 80s en 90s.

0: Het is echt een geit vandaag. De prijs is van GOAT.
1: Ah ja.
0: Van de greatest of all times. Misschien wel de allergrootste. Hij heeft het toch maar gedaan gisteravond. Messi is WK-topschutter aller tijden geworden. Ja, roep maar man. Kom aan, laat je gaan. Hoppa, hoppa.
2: Argentino.
0: Ja, dat is fantastisch. De commentatoren op de Argentijnse televisie trekken zich ook niks aan van het feit dat je overstuur door een microfoon kunt roepen. Hoor hem gaan. Die werden gek natuurlijk, want het is gebeurd. Lionel Messi won gisteravond met Argentinië met 2-0 van Oostenrijk. En de twee doelpunten waren van hem. En Anke, het was eigenlijk een ongeloof. Ik heb het niet volledig gezien, maar wel stukken van gezien en commentaar gelezen. En ik was ook aan het luisteren in het begin. Wat gebeurde er? Ze wilden dat dat zou gebeuren, want hij stond op 16 samen met Klose uit Duitsland als topschutter op het WK aller tijden. Dit is zijn zesde WK waar hij aan deelneemt. Dit is ook wel zijn allerlaatste. En er werd een penalty gefloten en hij moest die nemen. En toen wisten natuurlijk alle Argentijnen en ook iedereen in voetbal geïnteresseerd is, het gaat gebeuren. En het lukte niet. Het lukte niet en ging er niet in. Dus wat gebeurde? Iedereen dacht toch nu niet topschutter aller tijden. Maar ja, dan staat Messi op het veld natuurlijk niet één keer, maar de tweede keer. Daar waren ze alles aan het doen om de bal ook nog op de tijd echt bij hem te krijgen. En het lukt hem toch 2 doelpunten, dus meer dan de nummer 2. Ja.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Bijna 1 op de 5 werkende Vlamingen neemt mantelzorg op. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Omdat ze een belangrijke schakel vormen binnen ons zorgsysteem, is het belangrijk dat ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarom moeten de initiatieven rond mantelzorg beter op elkaar afgestemd zijn, zegt de minister.
4: Zij zijn niet alleen een luisterend oor, maar delen ook expertise, geven ook aan hoe je je mantelzorgstatuut en je werk meer kan combineren. Dus er is heel veel informatie beschikbaar, maar die komt niet altijd tot bij de mensen die in de praktijk mantelzorgers zijn. En dat willen we dus nog versterken.
3: In totaal zetten 2 miljoen Vlamingen zich in als mantelzorger. Dat is 1 op de 3 volwassenen. Het is vandaag trouwens dag van de mantelzorger. Er rijden deze week al zeker tot en met vrijdag extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht dat er heel wat mensen daar verkoeling gaan zoeken. Het gaat om 4 treinen naar Oostende en Blankenbergen en ook 4 treinen terug naar het binnenland. De NMBS zet ook extra personeel in op de perrons om alles vlot te laten verlopen. Tegelijkertijd worden er ook een aantal piekuurtreinen geschrapt van en naar Brussel en richting Gent, omdat ze geen airco hebben. En ook heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Ze gaan hier niet volledig dicht, zoals in Frankrijk. Maar onder meer de Gentse stadsscholen schrappen de lessen. Die worden vervangen door andere activiteiten, zoals waterspelletjes. Omdat het te warm wordt in de schoolgebouwen. Leerkrachten voorzien ook extra drinkpauzes. Op het WK voetbal in de VS heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zo al zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 punten, Senegal en Irak 0. De match tussen Frankrijk en Irak lag trouwens meer dan 2 uur stil door naderend onweer. Intussen proberen onze Rode Duivels positief te blijven na het 2e gelijkspel op rij van afgelopen zondag tegen Iran. Dat zei kapitein Joeri Dielemans tijdens het persmoment daarnet.
5: We hebben geen wedstrijd verloren, maar het voelt wel alsof dat wij eentje of zelfs 2 hebben verloren. Maar ik denk dat we dat ook vooral moeten onthouden en positieve na de volgende wedstrijd nemen. Het zijn emoties, natuurlijk, na de wedstrijd vooral. En zeker als het minder gaat.
3: Alles is nog mogelijk. De Duivels kunnen nog groepswinnaar worden of eruit vliegen na de eerste ronde. Vandaag schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend kans op onweersbuien.
2: Dit is Joe.

0: langs alle kanten. Je hoort ook in het nieuws. Ook de minister van Gezondheid gaat samenzitten met een hele groep mensen die allemaal moeten kijken hoe warm is het nu en wat moeten we daarmee doen in bedrijven en in scholen. In Gent hebben ze meteen gereageerd. We hebben waarnemend schepen van onderwijs Filip Watteeuw aan de lijn. Goedemorgen, meneer Watteeuw.
1: Goedemorgen.
0: U had een late gemeenteraad. Hebt u airco in huis of niet? Hebt u ook slecht geslapen zoals heel veel mensen?
1: Nee, ik heb het geluk van een koel huis te hebben.
0: Een koel huis, ja, dat is ideaal in deze dag. Dus toch een klein dutje kunnen doen. Maar ja, het zijn hele warme temperaturen, voor heel veel mensen lastig. Voor kinderen ook. En jullie hebben daar al even over gebogen. Wat moeten we daarmee doen? Hè? Wat is het plan eigenlijk bijvoorbeeld in Gent bij jullie?
1: Wel, we zien inderdaad dat de gitte er is. En we moeten de koelte kunnen garanderen voor kinderen. De scholen blijven open, maar de activiteiten die er gebeuren passen we aan. Dus de scholen moeten rekening houden met de hitte. En ja, dus dat betekent bijvoorbeeld dat buitenschoolse activiteiten, uitstappen, dat die niet doorgaan. We gaan niet met de kinderen echt in de hitte gaan rondwandelen. Dus activiteiten worden aangepast. Dat betekent ook dat lessen eigenlijk niet gaan doorgaan. En ja, we zorgen ervoor dat de kinderen in de koelte zijn. We gaan ook maken dat ze genoeg drinken, dat ze in koele plekken zitten. Maar we wouden dus zeker zijn dat we er waren voor de kinderen en voor de ouders. Als er ouders zijn die zeggen van, ja, wij kunnen eigenlijk de kitte, de koelte beter...
0: De hitte, ik snap wat u wil zeggen.
1: Dat was inderdaad wel even een serieuze verspreking.
0: Nee, dat is niet erg, nee, meneer.
1: Als ouders zeggen van, wij kunnen beter garanderen dat die kinderen in de koelte blijven en wegblijven van die hitte, dan mogen ze de kinderen thuis houden. Ze moeten natuurlijk wel de school verwittigen, ja. Maar dan kunnen ze de kinderen thuis houden.
2: Ja, er worden nu ook heel veel van die hitteplanningen gedeeld via de socials van scholen. Bijvoorbeeld, wij kregen de hitteplanning door van onze baas Charlotte. Ja. Die hadden dat via AI gekregen. Oh, dat is nu toch hip bij 30-plussers, hè?
0: Ja,
2: zo, iedereen vanaf 30-plus, als je op je werk of een uitnodiging moet doen of een felicitatie, dat gebeurt met AI. Dus het is echt zo'n heel ding van... je ziet dan zo een zon die heel triestig kijkt, want het is te heet. En dan zie je een petje en een fles water. Later, want dat moeten de kinderen nu meekrijgen naar school. En bij de school dus van onze bazin, de kinderen mogen vanaf 12:30 afgehaald worden.
0: Als de ouders het kunnen weer.
2: Als de ouders het kunnen. Ja. Inderdaad, want heel eerlijk, ja, bij ons is het ook heel warm. Dus ik denk dat de kinderen dan beter nog op school zitten.
0: Ja. Maar meneer Watteeuw, u bent van Groen. Hè. U hebt er natuurlijk met uw partij al lang voor gewaarschuwd. We zitten met de opwarming van het klimaat. Hè. Veel mensen kijken daar ook van weg. Ja. Maar dit is nu wel de realiteit waar we mee zitten. Dat scholen het moeilijk krijgen om de kinderen koud te houden. En steeds vaker is het dat gebeuren op dit moment, hè?
1: Ja, dat is een nieuwe realiteit en dus moeten we ons daarop voorbereiden op alle mogelijke manieren. Dat betekent dat we meer groen moeten hebben, meer ontharding, maar dat we ook onze gebouwen die gerealiseerd worden, dat we daar gaan moeten ervoor zorgen dat die zo ingericht zijn dat ze koel blijven. En dat kan. Maar je moet er wel rekening mee houden.
0: Ja, zo'n huis hebt u, hè, waar u koel kan blijven. Dat is waar, als je die technieken toepast. Dan is dat iets... Zoals in sommige aardbevingsgebieden moeten de gebouwen kunnen meebewegen. En wij moeten ons hoofd koel kunnen houden. Ja.
2: Elke airco-fabrikant die is nu in zijn polletjes aan het schrijven.
0: Ja, maar dat is dan ook weer omgekeerd. Hè. Dat is ook, ja, dat
2: hoezo?
0: Ja, airco's die draaien ook volle bakken. Kost ook energie. Nu wordt er ongelooflijk veel energie gebruikt. Hè. Niet normaal.
2: Nou, maar wij gaan het nu toch doen. We gaan het toch doen. Nu gaat het gebeuren.
1: Ja. Ja, dus, maar dat is ook het moment om echt te investeren in hernieuwbare energie. Hè. Dus ik denk dat er wel oplossingen zijn. Ook technologische oplossingen. Airconditioning is op zich ook wel bruikbaar. Hè. Waarom zouden we dat niet gebruiken? Maar natuurlijk, we moeten maken dat die hernieuwbare energie er is.
0: Maar goed, in elk geval, in Gent bent u er al goed mee bezig om de kinderen het hoofd koel te laten houden. En op heel veel plekken in het land merken we aan de berichten die nu binnenstromen. Joe, 80's.

0: graag vertellen.
1: Heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
2: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
3: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
4: Oppassen!
2: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
6: Ah ja, het is mosselseizoen.
5: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
6: En wel, met u ga ik graag in zee.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
8: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
8: Allee.
9: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
10: Joe 80's en

0: Zeg, er is een luisteraar van ons, Ben Braillard, trouwe, fijne gast. En die heeft iets op zijn social media gelanceerd. Het is een heel leuk filmpje. En ik dacht, ik wil het even laten horen, want het heeft te maken met de hitte van dit moment. En het is Wijlen Armand Pien. Dus voor de iets jongere luisteraars, zoals wij, onze overgrootouders, toen die kinderen waren, was er ook al een weerman op televisie. Zo lang is het. We hebben die nooit gezien, hè, wij.
1: Nee.
0: Ik zal vertellen van vroeger.
1: Ik ken echt alleen maar Gilles Peters.
0: Ja, Armand Pien, jongen. Maar dat was toen een weerman, in de jaren stilletjes. En toen was er ook eens een hittegolf. En toen heeft Armand Pien een wijze waarschuwing aan de bevolking gegeven. Wat je moet doen met dit soort warme weer. En het is leuk om nu terug te horen. En het relativeert de boel eigenlijk ook wel een klein beetje. Wijlen Armand Pien over 30 graden.
2: Bij dat weer dat we nu meemaken met dergelijke temperaturen, zou ik toch mensen na het middaguur, na 2 uur, lopen, sport doen, zich hard bewegen. Je moet opletten. Als je dergelijke temperatuur krijgt van 30 graden, dan ligt hij zogezegd niet meer in België, maar ligt hij aan de Middellandse Zee. En wat doen de mensen aan de Middellandse Zee? Tussen 12 uur en 4 uur nemen ze een siesta, houden zich rustig. Het is maar na 4 uur, 5 uur dat ze weer in beweging komen. Want de winkel is zelfs gesloten. Daar moet u opletten, ook voor uw menselijk lichaam. Goedenavond, beste kijkers.
0: Ja,
1: dus iedereen aan de siesta eigenlijk.
3: Joe, 80s en 90s.

0: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad Sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
1: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: drie zeker dieptepunten. En die derde, dat is toch ook wel zo een medaille met twee keerzijden. Het ging over deze rubriek, Anke.
1: Sven geeft sterren.
0: Nee, Anke geeft sterren. Ja. Maar ik wil er sterren aan geven, aan die rubriek. Want Anke, 5 sterren voor deze 3 momenten. Ik heb ze uitgekozen speciaal voor jou. Dus ik geef jou nu sterren voor jou, geeft sterren. Dieptepunten waren het moment dat jij eens een keer een detoxkeur ging doen.
2: Ja, jongens.
0: Van 3 dagen. Sander, jij was hier nog niet. Dat was nogal wat, hoor.
3: Heeft ze niet lang volgehouden, ben ik zeker van.
0: Ze ging een detoxkeur, hoor. Leg dat eens uit.
2: Van 3 dagen, hè. Ja, echt. Het was dan zo met gefermenteerde sapjes. En bijna alles op basis van rode biet. Rode biet, dat is alsof je aarde in je mond hebt. Hè. Ik snap niet, rode biet, dan mogen ze echt
0: heel
2: uitroeien.
0: Heerlijk.
2: Maar raad eens, ik moest dat 3 dagen.
0: Je wou het ook heel graag.
2: Eerst zou ik het 5 dagen doen, maar dan dacht ik al 3 dagen, dat is al serieus genoeg. Raad eens hoe lang ik het heb volgehouden van 3 dagen.
0: Maar echt letterlijk, hè?
2: Maar letterlijk.
0: Letterlijk, hoe lang?
3: Ik ken jou tot de middag of zo, maximaal, of de namiddag of zo.
2: Sven?
0: Niet het einde van de uitzending van Alt.
2: 3 uur.
0: Nee, het
2: drie
0: einde
2: uur
0: van de uitzending.
2: Het was
0: het
2: zo vies.
0: Het gaat niet.
2: Het ging niet. Sorry, maar het was ik kan dat niet. Sapjes en zo alles wat gefermenteerd. Dus
0: weet je wat Anke toen beslist heeft? Ze heeft zichzelf ambassadrice gemaakt.
2: Van de opgevers.
0: Ja. Dat heb ik zo letterlijk gezegd.
2: En ik had een hele achterban plots.
0: Amai.
2: Ja, zo van, waarom moet je iets volhouden, volharden? Waarom eigenlijk? Ik bedoel, om de kilo af te vallen en daarna ga ik toch terugvreten. Dan kunnen de bitten niet aan beginnen. En ik ben heel blij dat ik het heb opgegeten. Nog altijd is het eigenlijk een wijze raad voor iedereen die wil detoxen. Dat wordt ook overal afgeraden. Hè. Je moet dat, nee, maar echt waar. Ja. Alle diëtisten zeggen het, je moet dat nooit doen.
0: Ze zei, Anke, ik wil zeker niet in het kamp zitten van de onnozelaars die om 3 uur opstaan om te fitnessen.

0: dat, of de, die sporten de hele dagen. Ik ben een opgever, zei ze.
1: Ik ben een vieren opgever.
0: Ze is daar zeer consequent in, overigens ook. Dat weten jullie allemaal.
1: Heel gemakkelijk.
0: Maar je hebt voor die rubriek, daar wil ik ook wel veel sterren aan geven, Anke, aan het moment dat je eigenlijk je... Je hebt je leven geriskeerd om die rubriek te kunnen doen de voorbije jaren. Eén keer was Anke bijna dood. Ja. En in elk geval al bijna al haar tanden kwijt.
1: Inderdaad, en dat komt door de reformer Pilates.
0: Ja.
1: Ook een tip voor alle luisteraars.
0: Oh, maar die beelden
1: begin
0: moet je
1: niet
0: eens opzoeken, jongens.
1: En begin niet aan reformer Pilates. Ik weet, dat is hyperpopulair. Maar nu kan je zo'n ding ook thuis... koop. Allee, je kan het kopen en thuis neerzetten. Ja. Maar bezint eer je begint. Je moet dat echt, je moet al heel veel lessen hebben gevolgd. Je moet dat echt kunnen. Je moet dat privé al gevolgd hebben. Of echt bij een hele goede groepsjuf. Maar bon, ik had zo gezegd een beginnersles, maar dat was helemaal geen beginnersles. Ik ben daar op mijn bakkes gegaan.
0: Maar echt,
2: op mijn beelden heb ik wel gezien.
1: Ja, sorry, maar allee, ik ben nog goed gevallen in de zin van, ik had wel een hele maand een hele blauwe arm. Maar voor hetzelfde geld had ik of geen hersenen meer. Het zou heel zonde geweest zijn, want het zijn er zoveel.
0: Dat zou weinig verschil gemaakt hebben, maar goed.
1: En geen tanden.
0: Ja.
1: En geen tanden.
0: Mooie beelden die je ook moet kijken. Maar, beste vrienden, dat waren twee speciale momenten in die heerlijke rubriek Anke geeft sterren. Maar het bijzondere moment was toch... dat Anke ook helemaal ons allemaal... Sander, dat had je moeten meemaken, want je bent er nog maar een paar maanden. Dus Anke had een hele rubriek voorbereid. Helemaal uitgeschreven. Helemaal met alles erop en eraan. En op antenne zei ze toen... ik heb gelogen. Ik heb iets anders uitgetest. Ik ga dat zo meteen nog eens opnieuw laten horen. Want Anke heeft toen gezegd aan heel Vlaanderen... dat ze stiekem getrouwd was achter onze rug. Maar wacht, Sander, dat is nog niet alles. En beste luister, als je niet gehoord hebt... niet alleen getrouwd, maar niemand wist het. En ik ga ook het gesprek laten horen met jouw mama van daarna. Want uw mama wist ook...

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
3: Een goeiemorgen. Bijna 1 op de 5 werkende Vlamingen neemt mantelzorg op. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Omdat ze een belangrijke schakel vormen binnen ons zorgsysteem, is het belangrijk dat ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarom moeten de initiatieven rond mantelzorg beter op elkaar afgestemd zijn, zegt de minister.
4: Zij zijn niet alleen een luisterend oor, maar delen ook expertise, geven ook aan hoe je je mantelzorgstatuut en je werk meer kan combineren. Dus er is heel veel informatie beschikbaar, maar die komt niet altijd tot bij de mensen die in de praktijk mantelzorger zijn, en dat willen we dus nog versterken.
3: In totaal zetten 2 miljoen Vlamingen zich in als mantelzorger. Dat is 1 op de 3 volwassenen. Het is vandaag trouwens dag van de mantelzorger. In Gent nemen de stadsscholen maatregelen tegen de hitte. De scholen zelf blijven wel open. Je hoort waarnemend schepen van onderwijs Philippe Watteau.
5: De activiteiten die er gebeuren passen we aan. Dat betekent bijvoorbeeld dat buitenschoolse activiteiten, uitstappen, dat die niet doorgaan. We gaan met de kinderen echt in de hitte gaan rondwandelen. Dat betekent ook dat lessen eigenlijk niet gaan doorgaan. En we zorgen ervoor dat de kinderen in de koeltjes zijn. We gaan ook maken dat ze genoeg drinken.
3: Ook in de Brusselse gemeente Etterbeek wordt er na de middag geen les meer gegeven. Er komen verschillende werkgroepen over de verdere stappen in de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Dat heeft Iran zelf bekendgemaakt. De werkgroepen zullen zich focussen op het Iraanse kernprogramma en de opheffing van de sancties van beide landen. De VS en Iran bereikten vorige week een voorlopig vredesakkoord. Daar wordt de komende tijd dus nog aan verder gewerkt. Op het WK voetbal in de VS heeft Algerije gewonnen van Jordanië. Het werd er 1-2. Daarmee is Jordanië sowieso al uitgeschakeld. In dezelfde groep won Argentinië gisteravond van Oostenrijk met 2-0. Argentinië pakt zo 6 op 6 punten. Eerder vannacht won Noorwegen van Senegal met 3-2. Nog in hun groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zo al zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 punten. En onze Rode Duivels zoeken weer positieve vibes op dat WK. Na 2 keer een gelijkspel in groepsfase willen ze zaterdag winnen van Nieuw-Zeeland. Dat zei kapitein Joeri Tielemans tijdens een persmoment zo net.
6: Voetbal is unpredictable. Soms komen er zaken die je niet kan voorzien. En in deze omstandigheden moeten wij wel heel blij zijn met een kwalificatie, zeker. Als je op voorhand zegt, ja, wij willen 9 op 9, natuurlijk willen we dat. We willen heel makkelijk winnen ook, maar soms gebeurt dat ook niet.
3: Ze hebben ook weer getraind. Jeremy Doku was er niet bij. Die komt vanavond terug vanuit Londen na de geboorte van zijn zoontje. En ook Joachim Seys was nergens te bespeuren. Een eerste kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend kans op onweersbuien.
2: Dit is Joe.

0: Janke.
1: Morgen uitzending vanuit het huis, de slaapkamer van een bekende Vlaming. Nu gaan we even terug naar een van de hoogte-slash-dieptepunten van de voorbije 10 jaar. Hoe lang ben je getrouwd ondertussen, Anke?
2: In september 2 jaar.
1: Welke dag in september?
2: Dat weet ik niet.
1: Nee, dat niet?
2: Wacht, even denken. Het was de laatste.
1: Ja, maar
2: wacht,
1: ik
2: kan het niet onthouden. Zoek eens op even. De laatste vrijdag. Het was de laatste vrijdag van september van 2024. Maar ja, ik weet niet de hoeveelste.
1: Ik weet dat jij in elk geval dan, daarna, in de studio ons verrast hebt. Want het was niks aangekondigd. Het was een heel speciaal verhaal. En jij zou die ochtend in Anke geeft sterren iets totaal anders doen. Maar toen kwam je met dit verhaal op de proppen. En heel Vlaanderen, enfin, toch dat grote deel dat naar ons luisterde, had plotseling zoiets van, maar die is gewoon knettergek geworden of wat?
2: Sorry, liefste mama en papa. Sorry aan mijn kindjes Lou en Max. Wie? En aan al onze vrienden en vriendinnen en collega's en dit ochtendteam. Maar Tom en ik zijn stiekem getrouwd voor jullie. Wow.
1: Wat?
2: Na 20 jaar in het geniep. Oh, maar ik dacht dat je mijn zorg ging doorhebben, hè?
1: Maar
2: Anke, ja. Dus ik heb het 1 keer getest. 5 sterren. Maar ik ga het nooit meer opnieuw doen.
1: Anke toch.
2: Ja, och, dat was een momentje, hè. Dat was een momentje. Jullie werden gek. Was nog met onze producer Sylvie.
1: Ja, je hoort die ook de hele tijd door het dak gaan. Hè? Nee, dat ben je niet. Maar Anke, maar hoe blijft nog altijd een speciaal moment.
2: Maar ik wou heel graag getrouwd zijn met man, met mijn man Tom. Maar ik wou niet zo'n heel groot feest geven. Allee, dat was zoveel gedoe. Dus ik dacht, we doen het gewoon stiekem.
1: Maar het was wel hele mooie radio. Maar dat was wel een consequentie. Want wij kregen het toen te horen. De luisteraars tegelijkertijd. En jouw eigen familie hoorden het ook op de radio.
2: Ja, mijn mama. Mijn mama stuurde een berichtje.
1: Mama en papa, allebei moesten het ontdekken op de radio.
2: Ja, allebei. Mijn mama stuurde een berichtje via WhatsApp. Ah, proficiat, mevrouw François.
1: En toen
2: ja, hebben we gebeld naar mama.
1: Ja, toen zei ik, we moeten haar nu wel bellen. Dat hebben we dan ook live gedaan, naar de eerste reactie. Ja, ik herinner me tot op de dag van vandaag.
2: Ik weet het, maar gaan we het nu nog eens eruitzenden? Want mama, ja, toen waren heel veel luisteraars kwaad op mij. Hè.
1: Ze waren heel kwaad op jou.
2: Maar
1: dit was de reactie van de mama van Anke toen ze moest horen op de radio dat jij getrouwd was.
3: Jij moet doen wat jij wilt. Als jij gelukkig bent, dan ben ik het ook.
2: Dat is de typische mama-reactie. Je wist toch dat Tom en ik het zo gingen doen, hè?
3: Nee, dat wist ik toch niet.
2: Nee,
3: dat
1: ik ook niet,
2: Rina.
1: Ik ook niet.
3: Nee, dat wist ik niet.
1: Ik gun het daar ook, maar ik ben ook ontgoocheld.
3: Ja,
1: sorry.
3: We hadden een verrassing gesproken.
1: Ja, ik had wel verwacht dat Anke het niet groot zou maken. Dat heeft ze vaak gezegd. Ja. Maar ik had toch nog wel iets met frituur of zo verwacht. Toch iets? Nee?
3: Ik had ook iets. Ze was altijd aan het twijfelen wat ze wilde doen. Een feest of hoe of wat. Maar dat het nu zo onder een kleedje is. Ja, het is gebeurd, hè.
2: Ja, maar mami, we kunnen de zomer nog wel een feest doen, hè.
1: Ja.
2: Welke zomer? In welk jaar?
3: Ik heb nog 20 jaar moeten wachten.
1: Ja, dat was ook profetisch.
2: Nog 18 te gaan. We hebben al 2 jaar geen contact meer na het voorval.
1: Dat is niet waar.
2: I love mijn mammieke. Maar wij zijn zo'n familie. Wij kopen ook geen cadeaus voor elkaar.
1: Maar even terug naar dat feest. Voor wanneer was het dan precies gepland, Anke? Want we kunnen nog altijd, hè?
2: Ik ga dat ooit nog eens doen. Ik zeg toch nog 18 jaar, Wout. Ja, dat is toch leuk?

0: Hey, kom, het is bloedheet buiten, 3 miljoen graden. Wij dachten, wij nodigen gewoon de hitsensatie uit Nederland uit. De koning van de zomerhit van 2026, Justin de Wild.
1: Goedemorgen! Wat een applaus, zeg. Jongens, dankjewel.
0: En wat een intro, want dit is de eerste keer op de Belgische radio voor jou.
2: Ja, klopt.
0: Dus echt Justin de Wild goes international. Hoe voelt dat?
2: Ja, het is fantastisch. Toen ik te horen kreeg, je mag naar België. Ja, ik zei, hoe gaaf is dit? En dat, ik heb even gewoon lekker gekeken op Instagram en overal met jullie lopen volgen. Ja, het is gewoon fantastisch. En ook, ik denk dat jullie het leukste ochtendprogramma zijn van heel België.
0: Ja, maar dat is ook zo.
2: Toch?
0: We hebben een neus ook voor talent uit Nederland. Want ik denk, Sander of Grim, wij waren er al heel vroeg bij. Wij wisten van, wij moeten Justin de Wild uitnodigen. Want in Nederland is het natuurlijk een ding om de zomerhit van het jaar te scoren.
2: Ja,
0: die zijn ook met heel veel inwoners, veel meer dan wij in België. Heel veel altijd mensen die zo zich geroepen voelen om die hit te maken. En dan overkomt het jou, een jongen van 22. Hoe is dat gegaan eigenlijk?
2: Ja, het is gewoon, ik vond muziek maken altijd al heel leuk. En ik bracht al een aantal liedjes uit.
0: Ja.
2: En eigenlijk met dezelfde doelstelling dat we dachten van, hey, we gaan dit jaar weer een liedje uitbrengen. Maar eigenlijk nooit verwacht dat het de grootste hit van Nederland zou zijn. En, en nou ga je zelfs gewoon naar de buurlanden toe. En dat we hier mogen komen, ik vind het een hele eer.
0: Ja.
2: Ja, weet je, het was voor ons een hele grote droom om aan de top van de muzikale wereld van Nederland te staan.
0: Ja.
2: En dan ben je 22 jaar en dan mag je overal naar binnen toe.
0: Ja, maar waar heb je Shirio al overal mogen zingen eigenlijk, Justin?
2: Ja, in Nederland heb ik bijna al wel heel veel grote podiums gehad. Ja. En
1: je was bij de toppers toch het voorbije weekend?
2: Ja, dat klopt. Ja. Nee, bij de toppers hebben ze hem gezongen. Ik mocht helaas niet zelf aanwezig zijn.
1: Ze hebben hem gezongen daar.
2: Ja, mijn agenda zat gewoon bommetje vol. En
1: dat is altijd luxe, zeg.
2: Wel in Ahoy en dat soort dingen gestaan. Ja. En samen met de live-head van André Hazes. Dus ja, het is gewoon zo fantastisch wat je nou in één keer mag meemaken.
1: En bij voetbal nu ook waarschijnlijk links en rechts, nee?
2: Ja, gelukkig wel. Overal een beetje weefakken. Maar helaas niet in Amerika. Maar eigenlijk de oudspelers die op de bus staan van Nederland, die draaien wel Cheerio.
0: Maar dat is geweldig, zeg. En er staat ook iemand in de hoek van de studio. Dat is jouw broer. En die heet?
2: Sven.
0: Die heet ook Sven.
2: Sven.
0: Sven is eigenlijk jouw manager.
2: Ja, Sven is eigenlijk mijn broer. En dat doen we eigenlijk al van kleins af aan. Doen we alles samen.
0: Ja.
2: En in de loop der tijd ontwikkelt dat zich. En nou is het gewoon officieel mijn manager. En hij regelt eigenlijk alles achter de schermen. Voordat je bij mij komt, moet je eerst langs Sven.
0: Maar hoe heerlijk, hoe fijn is dat dan met je broer te doen? Je moet toch een hele trotse familie hebben.
2: Ja, zeker. We zijn allemaal heel trots. En ik ben mega trots dat ik dit kan doen samen met mijn broer. Ja, weet je, ik gun het liever hem dan dat ik een wild vreemde het zou gunnen.
0: Ja.
2: Maar we zitten lekker samen in de auto. Ik kan zeggen wat ik wil. En dat komt helemaal goed.
1: Maar weet je wat ook zo aanstekelijk is? En dat maakt het maakt nog extra sympathiek. Ja, je bent al lang met muziek bezig, maar je was ook nog aan het studeren tot een tijdje geleden. Wat studeerde je ook alweer?
2: Ik studeerde licht- en geluidtechniek.
1: Dus als het nog fout gaat met het actieve op het podium staan, kan je er nog altijd achter schelden.
2: Kom weer bij jullie komen werken.
1: Ja, ja. Maar dat je dan ook, je zit ook nu nog zo in dat enthousiasme dat als wij je vragen, kan je die ochtend komen zo vroeg, dat jij nog thans een optreden midden in de nacht in Nederland had en toch dacht, dat ga ik doen. Ik rijd daarvoor nog naar Vlaanderen.
2: Nou, dat
1: kunnen we niet aan elke Nederlander mee vragen op dit moment.
2: Nee. Weet je, ik vond het hartstikke leuk om naar België te mogen komen. Alleen de agenda zit gewoon bommetje vol. En ook afgelopen nacht heb ik om 12:30 in Nijmegen gestaan.
1: Ja.
2: Ja, dat is nog wel even te doen. En dan moet je nog even 2,5 uur rijden hierheen.
1: Ja.
2: Ja, dan ga je naar bed toe om 3 uur. En de wekker ging om 6:30. Dus het is een beetje een ochtendstem, maar
1: maar je gaat hem live brengen zo meteen.
2: Ja, zeker.
1: Het is ook een beetje feestentenstem. Ja, maakt dat.
2: Het is toch gezellig.
1: Toch.
0: Je gaat een beetje als een Julius Caesar, als een soort van Napoleon, heel de wereld inpakken. Hè? Dus wij zijn het tweede land dat je moet inpalmen.
2: Zeker,
0: hè?
2: Dus
0: dat
2: we gaan ervoor.
0: Komt goed.
1: Cheerio, het is een echte meezinger. Je hebt hem misschien al eens gehoord, want hier duikt hij ook meer en meer op. En dat zal vanaf nu helemaal boem erop zijn. Jij mag naar onze lounge gaan, naar onze muziekstudio. We hebben daar ook een klank- en lichtman. Die had ook ambitie om hits te maken. Mislukt, bij jou wel gelukt. Hij gaat hem live doen, hè, de Cheerio.
2: Ja, super.
1: Dankjewel.
3: Dit is Joe.
4: Joe. Joe, 80s en 90s.

0: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op het toilet zit dan op het strand.
1: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
2: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
3: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
3: Ja.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
7: Bon, de Nico komt niet.
6: Zij die het vergeten.
7: Els, waar zei jij?
6: En zij die vergeten te annuleren.
7: Zeg, iemand een tong gehoord?
6: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
7: Ah, zalig.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
9: We love you, Belgium!
8: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
9: Jackpot, we love you!
10: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
11: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1.

0: Peter Crowd, Goes Wild, als Justin the Wild horen. Christel stuurt nog, dit weekend waren het bierfeest in Middelkerken. Tientallen keren hebben we Cheerio gehoord en telkens ging iedereen uit zijn dak. En zo heel veel berichtjes. Want heb je een idee hoeveel keren je gaat optreden deze zomer?
1: Nou ja, afgelopen of dit aankomend jaar doe ik er ongeveer. Om en nabij doe ik de 350. En dan zijn er al natuurlijk een hele rits voorbij. Maar ja, tot aan het einde van het jaar zit er gewoon bomvol. En de agenda voor 2027 is ook al open. En die loopt gewoon heel storm. En,
0: ja, maar ja, je gaat België er toch moeten bijpakken nu. Hè? Want nu is het gelanceerd, hè?
1: Ja, dit is gewoon fantastisch. Ik vond het zo leuk om bij jullie te mogen komen hier in de ochtendshow ook. Ja, ik vond het super fantastisch.
0: Heel fijn.
2: Je vond het een hele eind rijden. Nou ja, wend er maar aan.
0: Ja.
2: Die auto is al 100.000 kilometer op tijd.
0: Nee, maar 22 jaar, je kan later nog slapen. Hè.
1: Nou, daarom. Justin, dankjewel. Jullie ook bedankt. Dankjewel voor alles.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
1: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Dit is Joe 80s and 90s.

0: als je het lastig vindt dat ook die nachten die eraan komen met 25 graden, dat is wel, dat is te warm natuurlijk. We weten het allemaal, er gaan records gebroken worden. Voorzichtig zijn, bereid je goed voor. Zorg voor verfrissing zoveel mogelijk. In de zoo zijn ze dat ook aan het doen, Anke. Ze krijgen speciaal eten, de dieren in de zoo. Het voedsel van de dieren wordt in een ijsblok verstopt. En dat zie je echt fantastisch. Ja, dan zie je die beesten, tijgers, dat weet ik veel allemaal, met een grote ijsblok, met al hun eten dat daarin zit. Ja. En dat is dubbel, want dat is niet alleen lekkere afkoeling, maar daar spelen ze ook mee, want ze willen aan dat eten en ze spelen dan echt met iets wat verfrissend en verkoelend is. En dat is de beste manier
1: voor die dieren. Oh, vind ik een heel goed idee om vanavond de ertjes en wortelen in te doen voor de kinderen. En de bloemkool in, allemaal van die ijsblokjes, broccoli.
0: Ja, goed idee. Dat moet je proberen. Nee. Hou het hoofd koel allemaal en wij zorgen wel voor de aangepaste muziek.
1: Ze hebben wel weer hete muziek met de laatste cover van Loredana Di Amicis. En het is op zijn Italiaans vandaag. Absoluut.

0: een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. Rond deze tijd komt het crisiscentrum samen over de hittegolf. Gisteren gebeurde dat al met spoed. Vandaag bespreken ze verder met Volksgezondheid en het KMI of er extra hittemaatregelen moeten komen. KMI-weerman David de Heenouw zit bij dat overleg.
6: Dat begint heel vaak met een weerbriefing en dan gaan de specialisten daarmee aan de slag om de impact te bepalen. Dus code rood is vooral bij hittepieken van 40 graden of meer. Met de huidige voorspellingen komen we aan 8,39. Maar er staat ook in de uitleg over de waarschuwing van het KMI dat we kunnen afwijken als er ook verzwarende elementen zijn.
5: In Gent nemen de stadsscholen alvast maatregelen tegen de hitte. De scholen blijven wel open. Je hoort waarnemend schepen van onderwijs Philippe Watteau.
7: De activiteiten die er gebeuren passen we aan. Dat betekent bijvoorbeeld dat buitenschoolse activiteiten uitstappen, dat die niet doorgaan. We gaan met de kinderen echt in de hitte gaan rondwandelen. Dat betekent ook dat lessen eigenlijk niet gaan doorgaan. En we zorgen ervoor dat de kinderen in de koelte zijn. We gaan ook maken dat ze genoeg drinken.
5: Ook in de Brusselse gemeente Etterbeek wordt er na de middag geen les meer gegeven. Een steekpartij in het Rivierenhofpark in Antwerpen. Een jongeman van 19 raakte daarbij gewond. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde rond 7 uur gisteravond. De politie pakte later nog 8 verdachten op, onder wie 2 minderjarigen. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De stroomprijs bereikt nog maar eens een recordniveau, dat schrijft HLN. Gisteravond ging de prijs naar meer dan €650 per megawattuur. Het komt omdat we door de hitte massaal de airco aanzetten. Zeker 's avonds op het moment dat de zonne-energie net wegvalt. Vooral mensen met een variabel contract zullen dat voelen in hun factuur. Er komen verschillende werkgroepen over de verdere stappen in de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Dat heeft Iran zelf bekendgemaakt. De werkgroepen zullen zich focussen op het Iraanse kernprogramma en de opheffing van de sancties van beide landen. De VS en Iran bereikten vorige week een voorlopig vredesakkoord. Daar wordt de komende tijd dus nog aan verder gewerkt. Een pech voor wie de Panini-stickers van het WK verzamelt. Want er heerst een tekort in ons land. Bijna overal zijn de stickers uitverkocht en het is wachten op nieuwe leveringen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Volgens krantenwinkeleigenaars heeft verdeler Panini minder stickers voorzien voor ons land, omdat de vraag de vorige WK's beduidend lager lag. Deze editie is de rage helemaal terug, met alle gevolgen van dien. Eerst kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
4: Dit is Joe

0: Het weer met Frank.
1: Hey, goedemorgen Frank.
2: Goedemorgen.
1: Hey, zeg, er komen heel veel berichtjes binnen uit West-Vlaanderen. Daar zijn de mensen op dit moment door het dolle heen. Want het regent daar. Ze zitten allemaal zo. Ze zitten allemaal op straat naar het schijnt met de handen omhoog en de mondje open. Hap, hap, hap. Waterdruppels binnenschrikken.
3: Bart stuurt nu, amai, wat weer zo keihard aan het regenen.
1: In Anzegem regent het heerlijk. In Kortrijk regent het heerlijk. In Sijsele. Wanneer krijgen wij die pret bij ons in het binnenland?
2: Ja. Wel, het is natuurlijk een heel moeilijke voorspelling. Want alle weermodellen die zeggen dat het droog is overal. Dus moet ik mij een beetje baseren op de radarbeelden zelf. Ik had zo eerst een indruk van dat is toch gestaag aan het doortrekken richting het oosten. Maar blijft wat stagneren nu over het westen. Dus ik weet het ook allemaal niet zo goed. Ik denk dat de eerstkomende uren dat er misschien sowieso veel regen nog kan vallen in het westen van het land. In het centrum gaat dat misschien net niet geraken. Het oosten zou het ook grotendeels droog moeten zijn. En dan de verwachting is wel na de middag dat dat boeltje dan helemaal verdwijnt. Hè. Dus dan gaat alles opentrekken en dan wordt het opnieuw heel snel warm met temperaturen dan mogelijk tot 32 graden vandaag.
1: We zijn aan het klimmen, hè. Er komen nog graadjes bij de komende dagen.
2: Ja, vanaf morgen sowieso een ongeziene hitte. Hè. Dus waarde van meer dan 35 graden, dat is niet niks natuurlijk. Morgen is dat 36 graden gemiddeld. Veel zon mogen verwachten. Donderdag idem, dit hetzelfde scenario. Veel zon en temperatuur na de middag van 36. Misschien zelfs lokaal 37 graden. En vrijdag lijkt dan de warmste dag te gaan worden. Althans toch op sommige plaatsen kan het 39 graden worden. Dat is in het oosten van het land. Het centrum is dat 37. Dat zijn waarden dus in de schaduw. Dus dat wordt puffen en zweten.
3: Weekend iets frisser of gaan we door?
2: Ja, het gaat een beetje veranderen. Zaterdag is het inderdaad nog zonnig, of meestal zonnig, en is het nog warm. 35 graden gemiddeld, maar lokaal kan dat nog oplopen naar 38 graden. Zondag zou het dan eerder een graad of 31 zijn, lokaal nog 34 graden. En aan het eind van de dag is er een kans op onweer. Die onweerszone zou dan ten oosten van ons liggen maandag. En dan komen we toch in iets koele, minder warme lucht. Hè. 27 graden wordt het dan zo wat gemiddeld.
1: Nou, gelukkig slaap jij nu sinds een paar dagen s'avonds in een volière. Lekker fris, hè?
3: Ja.
1: Wij horen dat keigoed. Het is precies of jij in een vogelkooi zit.
2: Ah, is echt?
3: Ja.
2: Ik heb er wel heel wat vogels. Dat is echt wel leuk. Ja.
3: Allee, vooruit. Frank, beetje regen, links en rechts. En morgen horen we elkaar terug. Tot dan, hè.
1: Ja, is goed.
2: Tot dan.

0: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
4: Info en voorwaarden op carglass.be. Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internet.

0: Show.
1: Oh, we zijn zo blij om ze te zien en om ze te horen. Dag allerliefste Belle Perez van de hele wereld.
2: Dag Belle.
3: Hey, hey, hey. Dag lieve jullie.
1: Dag lieve schattie. Ja, mogen wij dat vragen? Heel veel luisteraars gaan dat ook willen weten. Hoe gaat het met jou?
3: Dat blijft een moeilijke vraag. Dat is het ene moment oké, het andere moment helemaal niet oké. Maar het blijft immens moeilijk als je 18 jaar samen bent geweest en ineens is die persoon er niet meer. Maar we proberen ons te redden. Ik heb heel veel hulp, familie en vrienden die ons eigenlijk constant helpen. Dus die staan constant stand-by en we redden ons wel.
1: Ja, we zijn zo blij dat we je nu terug horen, lieve Belle. En je hebt nieuws voor ons.
3: Ja, ik heb eigenlijk heel leuk nieuws. Op vrijdag 24 juli ben ik er weer bij, want dan mag ik een heel fijn concert geven op jullie Joe Paradise Beach. Dus heel fijn. Ik ben super blij. Ja.
2: Ja, je bent al die jaren eigenlijk een vaste waarde geworden, hè, op ons Joe Paradise Beach. Je kent dat daar wel een beetje ondertussen, hè?
3: Ja, ik denk dat ik ze allemaal heb mogen doen, zeker, hè?
2: Ik denk het ook, hè? Ja.
3: Nee, dat is altijd zo een fijne sfeer daar. Alle leeftijden die er rondlopen. Ik weet niet hoe jullie het doen, maar jullie kunnen daar zo een leuke, zorgeloze vakantiesfeer creëren. Voor ieder wat wils. En als ik dan als artiest daar een streepje muziek aan mag bijdragen, dan is de cirkel rond.
1: Hey, een streepje muziek en een streepje dans ook, hè, Belle Perez. Want als jij ergens komt, dan is het van moeten bewegen. Hè? En van willen bewegen.
3: Ja, we hebben echt een hele leuke set klaarstaan. De hits komen natuurlijk voorbij. Hè. Enamorada, El Mundo Bailando, Que Viva La Vida. Maar ook een aantal hele toffe zomerse Latin medleys. Dus het is ofwel uw dansschoenen aan ofwel uw schoenen uit. En met de voetjes in het zand.
2: Zeg trouwens, Belle, het is ons 10e seizoen, Sven en Anke. We zijn in die 10 jaar elkaar vaak tegengekomen. We zijn zelfs samen op reis geweest naar Spanje. Ja? En ik moet daar nog iets over vertellen.
1: Wat, hè?
2: Ik ben erin geslaagd toen. Hoe lang is dat geleden? 2 jaar geleden? Zoiets ongeveer? Drie jaar geleden? Ja, zoiets. Ben ik erin geslaagd om nog een extra portie zon mee te brengen. Die ik voorbehouden heb voor een speciaal moment. En dat cadeautje ga ik open doen. En 24 juli gaan we die Spaanse zon loslaten. Dat gaan we gewoon organiseren, zodat er aan Paradise Beach een prachtige zonovergoten avond gaat worden.
1: Ach jongens, toch. Wat zouden we zonder Sven Ornelis doen, hè, Belle Perez? Jongens, toch.
3: Ik krijg al kippenvel. Heel leuk.
2: Maar kippenvel alleen maar voor de muziek die avond en voor de sfeer. Want voor de rest gaat het zonovergoten en een warme avond.
1: En wij zijn zo blij dat we terug mogen dansen op jouw fantastische muziek. Dankjewel, lieve Belle. Oh.

0: graag vertellen.
1: Heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
2: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
3: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
4: Oppakken!
2: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
5: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ritchie, citroen met framboos.
8: Ritchie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
9: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
10: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
9: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
10: Ja, blijf gaan.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak.

0: Oasis, Joe, 80s and 90s.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Het Nationaal Crisiscentrum zit samen over de hittegolf. Experts van Volksgezondheid en het KMI bekijken of er extra hittemaatregelen moeten komen. KMI-weerman David de Heenouw zit bij dat overleg.
4: Dat begint heel vaak met een weerbriefing. En dan gaan de specialisten daarmee aan de slag om de impact te bepalen. Dus code rood is vooral bij hittepieken van 40 graden of meer. Met de huidige voorspellingen komen we aan 8,39. Maar er staat ook in de uitleg over de waarschuwing van het KMI dat we kunnen afwijken als er ook verzwarende elementen zijn.
3: De stad Gent verbiedt het gebruik van sommige AI-chatbots voor zijn werknemers. Zoals Grok, de chatbot van X en DeepSeek. Dat schrijft De Morgen. Volgens het stadsbestuur zijn er te veel veiligheidsrisico's en zijn de apps niet ethisch. Het is niet altijd duidelijk wat er met de informatie gebeurt die je in zulke AI-tools ingeeft. Werknemers kunnen de sites niet meer bereiken via het internet van de stad of via hun computer of telefoon van het werk. Het is vandaag exact 10 jaar geleden dat de Britten kozen voor de Brexit. Daarover werd toen een referendum gehouden. De beslissing om de EU te verlaten heeft nog maar weinig goeds opgeleverd, zegt professor Europese politiek Hendrik Vos.
5: Ze zeiden van, we gaan weer baas worden over ons eigen land. Dat betekent dat we meer geld zullen hebben om in de gezondheidszorg te steken. We gaan migratie aanpakken, eigen handelsafspraken maken. We gaan de welvaart meer voor ons kunnen houden. Maar in de praktijk zie je dat het leven duurder is geworden, dat de handel veel stroever loopt.
3: Gisteren kondigde de Britse premier Starmer nog zijn ontslag aan. Hij is zo al de 6e premier die sinds de Brexit vroegtijdig opstapt. Eerst kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. En tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
2: Dit is Joe.

0: York, zalig. Oh, schat, ik heb al iets aan zijn hotel, just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, de secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
3: We love you, Belgium!
2: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
3: Jackpot, we love you!
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2

140 jaar innoveren? Gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.

0: de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met de superproefdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schaal van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de superproefdeals van Delhaize.

is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 11 uur.
4: Een goede morgen. Vanaf vandaag kan je via de website mypension.be tellers bekijken met de dagen die meetellen voor de pensioenbonus of malus. Dat laat de federale pensioendienst weten. Die bonus en malus zijn een van de belangrijkste punten in de pensioenhervorming van de federale regering. Wie met pensioen gaat voor de wettelijke pensioenleeftijd krijgt minder geld en andersom. Op MyPension kan je nu dus zien hoe je die malus kan vermijden. Opvallend, want nog niet iedereen krijgt zijn pensioendatum op de website te zien. Zwangere vrouwen zijn zich te weinig bewust van de gevolgen van hitte. Ongeboren en pasgeboren kinderen zijn extra kwetsbaar op hele warme dagen. Maar een nieuwe bevraging van de UGent toont dat zwangere vrouwen daar weinig over weten, zegt onderzoekster Eline Holvoet.
5: Een verhoging van de temperatuur wordt geassocieerd met bijvoorbeeld vroeg geboorte, met laag geboortegewicht, ook doodgeboorte, maar ook voor de zwangere vrouw eigenlijk meer zwangerschapsdiabetes, ook bloeddrukstoornissen tijdens de zwangerschap. Zeker ook vanuit de zorgverlening, dat ze daar gewoon niet die kennis en dat bewustzijn zelf ook hebben.
4: Onderzoekers roepen daarom op om nog meer aandacht te geven aan de bescherming van zwangere vrouwen tijdens hittegolven. In Italië is intussen code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. De komende dagen kunnen daar nog steden aan worden toegevoegd. Ook in Frankrijk geldt code rood in een groot deel van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland, vanaf donderdag ook aan de kust. Eerst kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken. Vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
3: Dit is Joe.

0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
2: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1.

gratis Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een licht?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: klinken.
1: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
2: Klinkt goed.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Joe, 80s and

0: onze pech op een Spaanse camping. Oh. Uw dag kan beter starten.
1: Ja, maar niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
2: Excusa, señoras.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria platte. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be. Na 140 jaar innoveren... gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: De zomer vol liefde, dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij een meloen delen?
6: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Motorpech in Nice.
8: Oh.
7: Vakantiepret wordt vakantiepech.
9: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
11: Een goedemiddag. Zwangere vrouwen zijn zich te weinig bewust van de gevolgen van hitte. Ongeboren en pasgeboren kinderen zijn extra kwetsbaar op hele warme dagen. Maar een nieuwe bevraging van de UGent toont dat zwangere vrouwen daar weinig over weten, zegt onderzoekster Eline Holvoet.
12: Een verhoging van de temperatuur wordt geassocieerd met bijvoorbeeld vroeg geboorte, met laag geboortegewicht, ook doodgeboorte, maar ook voor de zwangere vrouw eigenlijk meer zwangerschapsdiabetes, ook bloeddrukstoornissen tijdens de zwangerschap. Zeker ook vanuit de zorgverlening, dat ze daar gewoon niet die kennis en dat bewustzijn zelf ook hebben.
11: Onderzoekers roepen daarom op om nog meer aandacht te geven aan de bescherming van zwangere vrouwen tijdens hittegolven. De OCMW's trekken opnieuw aan de alarmbel en roepen werklozen die een uitkering gaan verliezen op om zich tijdig aan te melden. Volgende week volgt een nieuwe groep van 35.000 langdurig werklozen. En een groot deel daarvan meldt zich mogelijk aan bij het OCMW, zegt Nathalie de Bast van de Steden en Gemeenten.
13: Maar het is koffiedik kijken hoeveel er dat precies zullen zijn. Dat komt dan samen met de zomervakantie en uiteraard maakt dat het moeilijk. Wij raden mensen alleszins aan van als zij hun uitkering verliezen en denken dat ze recht hebben op een leefloon, om die vraag nu al te stellen en niet te wachten.
11: 1 op de 10 mensen die zijn uitkering volgende week verliest, heeft zich intussen al gemeld. Vanaf vandaag kan je via de website mypension.be tellers bekijken met de dagen die meetellen voor de pensioenbonus of malus. Dat laat de federale pensioendienst weten. Die bonus en malus zijn een van de belangrijkste punten in de pensioenhervorming van de federale regering. Wie met pensioen gaat voor de wettelijke pensioenleeftijd krijgt minder geld en andersom. Op MyPension kan je nu dus zien hoe je die malus kan vermijden. Opvallend, want nog niet iedereen krijgt zelfs zijn pensioendatum op de website te zien. Jongeren die vaak frisdrank drinken hebben later meer kans op een hogere bloeddruk. Dat blijkt uit een studie in de Standaard. Het gaat over 2 of meer gesuikerde dranken, ook fruitsappen, per dag als je tussen 9 en 16 jaar bent. Dat leidt als volwassene tot dubbel zoveel kans op een verhoogde bloeddruk. Wielrenster Lotte Kopecky rijdt deze zomer mee in de Tour de France Femme vanaf 1 augustus, haar 4e deelname. Dat heeft ze zo net bekendgemaakt. Ze start haar zomer met het BK-tijdrijden vrijdag in Markedal in Oost-Vlaanderen. Ze kan daar voor de 8e keer op rij Belgisch kampioen worden. Het wordt zonnig deze namiddag en ook warm bij maxima tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
10: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dikke zie! Want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
2: We love you, Belgium!
1: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
2: Jackpot, we love you!
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto.
2: Let's go!
1: Omdat het kan. Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
3: 4.000?
1: Ça va toch, dat is 20 euro.
3: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
1: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
7: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
1: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
1: Allee.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
10: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Dit is Joe 80s and 90s.

0: nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
1: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
2: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
3: Oppassen!
1: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
5: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
6: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
7: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Dit is
9: Joe Eat.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag. Het crisiscentrum kondigt de alarmfase af voor de hitte overdag en 's nachts en voor de hoge ozonconcentratie. Dat is beslist na een nationaal crisisoverleg. Het is maar de tweede keer ooit dat dat gebeurt. Yves Stevens van het crisiscentrum.
6: Vanuit federaal niveau worden er geen maatregelen opgelegd. Het is aan de verschillende sectoren om te kijken welke maatregelen zijn er nodig. Onze aandacht gaat in eerste instantie uit naar de meest kwetsbare mensen. Ouderen, kinderen, mensen met chronische ziektes. Ga langs bij die mensen. Telefoneer naar die mensen om ervoor te zorgen dat ze oké zijn.
5: Het blijft nog tot zondag uitzonderlijk warm. Een agent van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen krijgt 10 maanden cel en een boete van €16.000 met uitstel. Dat heeft de rechtbank beslist. Hij deed verschillende onwettige opzoekingen in de politiedatabanken. De man speelde ook allerlei informatie door over het Antwerpse drugsmilieu. En speurders vonden ook naaktfoto's van een verdachte terug op zijn gsm. De man is schuldig aan het schenden van zijn beroepsgeheim en aan voyeurisme. In De Haan aan de kust is een man van 56 overleden na een aanrijding. Dat bevestigt het parket. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Mogelijk werd de man door zijn eigen partner aangereden. Een verkeersdeskundige moet nu onderzoeken hoe dat kon gebeuren. Er konden gisteren zeker 36 tankers met olie en gas door de straat van Hormuz varen. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De zeestraat was de afgelopen maanden geblokkeerd. Door het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS kunnen er weer schepen doorvaren. Al blijft het afwachten of de zeestraat nu effectief weer volledig open blijft. En wielrenster Lotte Kopecky rijdt deze zomer mee in de Tour de France Femme vanaf 1 augustus. Haar 4e deelname al, dat heeft ze zo net bekendgemaakt. Ze start haar zomer met het BK-tijdrijden vrijdag in Markendal in Oost-Vlaanderen. Ze kan daar voor de 8e keer op rij Belgisch kampioene worden. Het wordt zonnig deze namiddag en ook warm bij maxima tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. En tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
4: Dit is Joe 80.

0: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto5.
1: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
6: En ook uw budget vakantiepech?
5: Wat?
6: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
5: Oh nee?
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zei jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een tong gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
13: Ah ja, het is mosselseizoen.
12: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
13: En wel, met u ga ik graag in zee.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
3: Hoe moet een koersfiets is helemaal op de klop.
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
3: Zelfs met een helm is
2: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
5: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Joe, ethisch en

0: De zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 2 uur.
6: Een goedemiddag. De parlementaire stemming over een langere abortustermijn is uitgesteld. Op de agenda stonden voorstellen van de oppositie, maar tot een stemming kwam het niet. De meerderheidspartijen wisten die te omzeilen, zegt politiek journalist Karel Latré.
7: Ze hebben effectief een truc gebruikt en dit toont gewoon het fundamentele wantrouwen tussen regeringspartijen. Ze zijn niet zeker dat elke partij, en dan vooruit en MR zeker, zich aan de afspraken zullen houden. Stemmen jullie, zoals altijd eigenlijk, een voorstel van de oppositie gewoon weg? Dat is onzeker.
6: Omdat het voorstel van de oppositie bijna identiek is als wat MR en Vooruit willen. Ze willen de termijn verlengen tot 18 weken. CD&V trekt de lijn op 14 weken. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in De Haan aan de kust. Voorbijgangers vonden een man van 56 op straat. Hij overleed ter plaatse. Zijn partner werd intussen opgepakt. Volgens de eerste vaststellingen zou zij de man hebben aangereden, waarna ze wegvluchtte. Waarom is niet duidelijk. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld en er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Er konden gisteren zeker 36 tankers met olie en gas door de straat van Hormuz varen. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De zeestraat was de afgelopen maanden geblokkeerd. Door het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS kunnen er weer schepen doorvaren. Al blijft het afwachten of de zeestraat nu effectief weer volledig open blijft. Het wordt zonnig deze namiddag en ook warm bij maxima tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
5: Dit is Joe 80.

0: Q-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
1: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
4: Zo eten ze.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
3: Een goeiemiddag. In het parlement is de stemming over een verlenging van de abortustermijn uitgesteld, met een trucje van de regeringspartijen. De oppositie wilde stemmen over een voorstel om de termijn voor abortus te verlengen van 12 naar 18 weken. Iets wat meerderheidspartijen MR en Vooruit ook willen, maar hun coalitiepartners N-VA en CD&V niet. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
4: Ze hebben effectief een truc gebruikt en dit toont gewoon het fundamentele wantrouwen tussen regeringspartijen. Ze zijn niet zeker dat elke partij, en dan Vooruit en MR zeker, zich aan de afspraken zullen houden. Stemmen jullie, zoals altijd eigenlijk, een voorstel van de oppositie gewoon weg? Dat is onzeker.
3: De stemming is nu voor minstens een half jaar uitgesteld, dik tegen de zin van de oppositie. De bromfietser die gisterenmiddag gegrepen werd door een trein op een overweg in Hoboken in Antwerpen is overleden. Dat meldt het parket. Het gaat om een jongen van 18. Volgens ooggetuigen reed hij door het rood en slalomde hij tussen de gesloten slagbomen. In Frankrijk zijn sinds vorig weekend al zeker 40 mensen verdronken toen ze verkoeling zochten voor de hitte. De meeste sprongen in het water in onbewaakte zones, vooral jongeren. Dat meldt premier Le Cornu. Hij roept op om niet te zwemmen op plekken waar dat niet mag. De rest van de dag is het zonnig bij maxima tot 32 graden. Morgen volop zon en tot 36 graden.
2: Dit is Joe 80.

0: nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
1: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
2: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
3: Oppakken!
1: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be. Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
6: Ah ja, het is mosselseizoen.
5: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
6: En wel, met u ga ik graag in zee.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
10: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
11: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
9: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: barbecue sidekick in promo-gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
1: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech?
2: Nou wat?
3: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
7: We love you, Belgium!
6: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
7: Jackpot, we love you!
8: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro.
7: Hey, ho!
8: Lotto.
7: Let's go!
8: Omdat het kan.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag. Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Mogelijk wordt het probleem de komende dagen nog groter. Daarnaast lopen geplande wegenwerken vertraging op. Onder meer omdat het te warm is om beton te gieten. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerken aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij is intussen wel buiten levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat de twee aan het doen waren en wat er precies fout liep. Het parket onderzoekt dat nog. De delegatie van de Afghaanse Taliban is aangekomen in Brussel voor overleg met de Europese Commissie over de terugkeer van vluchtelingen. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Er is veel te doen over het bezoek. Zo liet Buitenlandse Zaken eerst een veiligheidsanalyse uitvoeren voor de leden van de Taliban-delegatie een visum kregen. De Internationale Federatie voor de Mensenrechten dient een klacht in tegen hen, omdat vrouwen en meisjes in Afghanistan nog amper rechten hebben sinds de Taliban er aan de macht is. En sport, Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen. Simons is 49 en was eerder al hoofdcoach bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen schijnt de zon volop tot 36 graden.
4: Dit is

0: alles vervangt.
1: Sterretje of barsten je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
4: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
5: Joe

0: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
1: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
2: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
1: Ja.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Ricci, citroen met framboos.

0: Tijgerland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
3: Dit is Joe.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. Als je de trein neemt, kan je vanaf 1 juli al op het perron gecontroleerd worden om te zien of je wel een geldig ticket hebt. Dat meldt de NMBS, want ook om op de perrons te komen heb je eigenlijk een geldig kaartje nodig. Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Wie gecontroleerd wordt en die niet in orde is, ja, die krijgt een boete van €90. En als je dat binnen de 2 weken niet betaalt, ja, dan kan dat een administratieve boete worden die, ja, als je meerdere keren wordt betrapt, zelfs kan oplopen tot €500. Het is echt wel een manier om fraude gaan aan te pakken.
3: En ook zwart rijden. Daarom schaft de NMBS ook de ticketverkoop op de trein zelf af. In Pierbeek in Vlaams-Brabant is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerken aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is intussen buiten levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout liep. Het parket onderzoekt dat nog. Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
5: We zien vooral wel wat problemen in het oosten van Vlaanderen, dus de provincie Limburg, maar ook de regio Kempen, de streek rond Aalst ook. En we hebben onder andere vanmiddag de gewestweg in Herzelen een tijdje moeten afsluiten, omdat daar de beton inderdaad naar boven was gekomen. En we verwachten de komende uren en dagen nog wel meer van die hitteschade te zien.
3: Want het blijft nog een hele tijd heet. Daarnaast lopen wegenwerken die bezig zijn of gepland staan vertraging op. Onder meer omdat het te warm is om beton te gieten. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw zijn aan het officiële deel van hun staatsbezoek aan ons land bezig. Ze zijn hier al enkele dagen, maar vanmorgen pas was er een welkomstceremonie aan het Koninklijk Paleis in Brussel. Ook koning Filip en koningin Mathilde waren erbij. Deze namiddag bezoeken ze de Grote Markt, het stadhuis van Brussel en het federaal parlement. De keizer praat ook met premier De Wever en straks is er nog een staatsbanket op het kasteel van Laeken. Japan is een belangrijke economische partner voor België. De delegatie van de Afghaanse Taliban is aangekomen in Brussel voor overleg met de Europese Commissie over de terugkeer van vluchtelingen. Europa had hen uitgenodigd en dat pikken mensenrechtenorganisaties niet. Zij vinden dat de EU op deze manier het bewind van de Taliban steunt. Terwijl Afghaanse vrouwen en meisjes nog amper rechten hebben en wie kritiek heeft wordt opgepakt, zeggen ze. Ze dienen daarom een klacht in tegen de leden van de Taliban-delegatie. En sport, Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven. Hij tekende er een contract voor 2 seizoenen. Simons is 49 en was eerder al hoofdcoach bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop tot 36 graden. Vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden.
2: Dit is

0: 40 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
2: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
3: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
2: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
7: Klinkt goed.
6: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Dit is Joe 80s and 90s.

0: een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026. Doe, doe, doe.
2: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
3: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
2: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op ETIAS.be.
4: Joe, 80's en 90's.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
4: Een goeie avond. De stroomprijs in ons land stijgt morgen tot boven de 1000 euro per megawattuur. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar. Het komt door de hitte, waardoor veel mensen 's avonds hun airco aanzetten. Net op het moment dat er geen of veel minder zonne-energie wordt opgewekt. En er staat ook weinig wind. Slecht nieuws dus voor onze windmolens. De hoge stroomprijzen zullen wellicht ook de komende dagen nog aanhouden. Vooral wie een dynamisch energiecontract heeft, waarbij de prijzen dus snel aangepast worden, kunnen dit voelen in hun factuur. Als je de trein neemt, dan kan je vanaf 1 juli al op het perron gecontroleerd worden om te zien of je wel een geldig ticket hebt, dat meldt de NMBS. Want ook om op de perrons te komen heb je een geldig kaartje nodig. Dimitri Temmerman van de NMBS.
5: Wie gecontroleerd wordt en die niet in orde is, ja, die krijgt een boete van 90 euro. En als je dat binnen de 2 weken niet betaalt, ja, dan kan dat een administratieve boete worden die, ja, als je meerdere keren wordt betrapt, dat kan oplopen tot 500 euro. Het is echt wel een manier om fraude gaan aan te pakken.
4: En ook zwart rijden. Daarom schaft de NMBS ook de ticketverkoop op de trein zelf af. We hebben gemiddeld bijna 2 weken vakantie nodig om los te koppelen van het werk. 13 dagen na elkaar om precies te zijn. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SDWorks. We zitten daarmee op het internationale gemiddelde. Bijna 3 op de 10 werknemers hebben meer dan 2 weken verlof nodig om echt te bekomen. Bij ruim 1 op de 10 volstaat minder dan 1 week. Meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed. Dat meldt Statistiek Vlaanderen. Je hoort Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
6: Dat is een schitterend resultaat. Dat is een heel mooi rapport dat we kunnen voorleggen. Er zijn voorbije jaren ook heel veel investeringen gedaan om dit resultaat te halen. Dus de mensen kunnen met een gerust hart gaan zwemmen op die plaatsen. Als de kwaliteit minder goed is, dan wordt dat ook wel uitgehangen.
4: Bij de zwemvijver heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve 1, daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. Disneyland Parijs neemt uitzonderlijke maatregelen tegen de hitte. Zo zijn de meeste buitenattracties dicht en gaan de spektakels door zonder vuurwerk, drones en fonteinen. Ze passen ook de parade van de Disney-figuren aan. Zo is het parcours ingekort en dragen de personages lichtere kostuums of geen maskers. De bezoekers krijgen de raad om zoveel mogelijk in de schaduw te blijven en dingen binnen te doen. Er staan ook drankpunten en vernevelingssystemen in het park. En sport Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze verloor in de 2e ronde van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets, 2 keer 6-3. Beter nieuws uit de kwalificaties voor het hoofdtoernooi op Wimbledon. Daar staat Greet Minne in de 2e ronde na winst in 2 sets tegen een Franse, 6-3 en 6-1 in minder dan 1 uur. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop tot 36 graden. Vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen, mogelijk ook met onweer.
3: Dit is Joe E.

0: zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch? Dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al een vis.
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Knaldi. Nu bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 5,35 euro. Aldi. Altijd slim.
4: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
5: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
6: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dit is Joe 80s and 90s.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
2: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
4: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
4: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zei jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een dom gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
9: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
10: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Carlos vervangt.
1: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carlos en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carlos.be en maak je afspraak.
2: Info en voorwaarden op carlos.be.
3: De zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
7: Een goeie avond. De stroomprijs in ons land stijgt morgen tot boven de 1000 euro per megawattuur. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Het komt door de aanhoudende hitte. Dat zegt energie-expert Johannes Lavijnen van de UGent.
8: Er is veel meer vraag. Dat komt vooral door koelsystemen. Denk maar aan de airco's bij de mensen thuis. Maar ook commerciële industrie.

0: Veel koelsystemen die veel meer extra moeten koelen en dus ook meer elektriciteit vragen. Tegelijk zien we ook dat er aan de productiekant minder productie aanwezig is. Het is namelijk een zeer windstille week. Morgen wordt zelfs in heel Europa bijna volledig windstil.
1: Ook de komende dagen zal de stroomprijs wellicht nog hoog blijven. Vooral wie een dynamisch energiecontract heeft, waarbij de prijzen snel de markt volgen, kan dit voelen op zijn factuur. Meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed, dat meldt Statistiek Vlaanderen. Je hoort Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
2: Dat is een schitterend resultaat, dat is een heel mooi rapport dat we kunnen voorleggen. Er zijn voorbije jaren ook heel veel investeringen gedaan om dit resultaat te halen. Dus de mensen kunnen met een gerust hart gaan zwemmen op die plaatsen. Als de kwaliteit minder goed is, dan wordt dat ook wel uitgehangen.
1: Bij de zwemvijver heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve één, daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. Vlaams minister Hilde Krevits is vanmorgen aangevallen door een buizerd tijdens het joggen. Dat vertelde ze zelf in het parlement.
3: Ik kreeg zo'n klap op mijn hoofd. Ik dacht dat ik aangevallen werd door een mens, maar ik keek achter mij en ik kwam nog eens op mijn hoofd gevlogen. Dus ik heb hier zo haarpijn, zoals dat heet. En dan is hij nog een derde keer langs mij gevlogen en dan ben ik gillend weggelopen. Ik wist niet dat nog zo rap kon lopen.
1: Buizerds zijn rond deze periode vaker agressief omdat ze dan kuikens hebben die nog niet kunnen vliegen. Disneyland Parijs neemt uitzonderlijke maatregelen tegen de hitte. Zo zijn de meeste buitenattracties dicht en gaan de spektakels door zonder vuurwerk, drones en fonteinen. Ze passen ook de parade van de Disney-figuren aan. Zo is het parcours ingekort en dragen de personages lichtere kostuums of geen maskers. De bezoekers krijgen de raad om zoveel mogelijk in de schaduw te blijven en dingen binnen te doen. Er staan ook drankpunten en vernevelingssystemen in het park. En sport Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze verloor in de tweede ronde van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets, 2 keer 6-3. Beter nieuws uit de kwalificaties voor het hoofdtoernooi op Wimbledon. Daar staat Greet Minne in de tweede ronde na winst in 2 sets tegen een Franse, 6-3 en 6-1 in minder dan een uur. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop tot 36 graden, vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden. Dit is Joe.

0: jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.
1: Altijd verfrissend.
4: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goede avond. Er zit meestal geen airco in de bussen voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Terwijl die kinderen daar vaak uren in zitten en het binnen tot 45 graden kan worden. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Volgens een van de busmaatschappijen die een opdracht van de lijn rijdt, heeft maar één bus op de 10 airco. Marco Demerling van de lijn reageert.
2: Airco zelf is ook niet verplicht op die busjes. Ze moeten beschikken over een vorm van ventilatie op het voertuig. Dat kan een intern ventilatiesysteem zijn, dat kan het openzetten van raampjes zijn. Vandaar dat we zeggen, als je beschikt over busjes met airco, gebruik die dan. Als je andere mogelijkheden hebt, gebruik die ook en bekijk of die wel voldoende zijn.
1: De lijn zegt dat het alle opmerkingen gaat verzamelen om te kijken wat ze eraan kunnen doen.

0: Primont in de provincie Luik zijn twee jongeren verdronken toen ze verkoeling zochten in een oude, verlaten steengroeve. Ze waren samen met vrienden in het water gesprongen, maar volgens RTL konden de twee niet zwemmen. Het zou gaan om jongeren van 17 jaar. Het parket onderzoekt nog wat er precies fout liep. De brandweer waarschuwt opnieuw dat het gevaarlijk is om te gaan zwemmen op plaatsen waar dat verboden is, of die niet bewaakt worden. En meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed. Dat meldt Statistiek Vlaanderen. Je hoort Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
1: Dat is een schitterend resultaat. Dat is een heel mooi rapport dat we kunnen voorleggen. Er zijn de voorbije jaren ook heel veel investeringen gedaan om dit resultaat te halen. Dus de mensen kunnen met een gerust hart gaan zwemmen op die plaatsen. Als de kwaliteit minder goed is, dan wordt dat ook wel uitgehangen.
0: Bij de zwem Vijvers heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve één, daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. Meer informatie vind je op kwaliteitszwemwater.be. Het koelt niet veel af vanavond en vannacht. De minima zakken niet onder 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog wat warmer.
2: Dit is Joe.

0: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. Er zit meestal geen airco in de bussen voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Volgens een van de busmaatschappijen die een opdracht van de lijn rijden, heeft maar één bus op de 10 airco. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Kinderen zitten vaak uren in die bussen, terwijl het daarbinnen tot 45 graden kan worden. Marco Temerling van de lijn reageert.
2: Airco zelf is ook niet verplicht op die busjes. Ze moeten beschikken over een vorm van ventilatie op het voertuig. Dat kan een intern ventilatiesysteem zijn, dat kan het openzetten van raampjes zijn. Vandaar dat we zeggen, als je beschikt over busjes met airco, gebruik die dan. Als je andere mogelijkheden hebt, gebruik die ook en bekijk of die wel voldoende zijn.
1: De lijn roept zijn onderaannemers op om zoveel mogelijk bussen met airco in te zetten. Ze gaan alle opmerkingen ook verzamelen om te kijken wat ze eraan kunnen doen. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat heeft de directie gezegd op een ondernemingsraad. Het zou onder meer gaan om chauffeurs en mensen die de pakjes selecteren en sorteren. Volgens de vakbonden werken er op dit moment zowat 800 mensen voor UPS in België, de meeste in Diegem. En sport, Anderlecht heeft eindelijk een nieuwe trainer gevonden. Het wordt de Portugees Vitor Bruno. Hij is 43 en heeft nog niet zoveel ervaring als hoofdcoach. Met FC Porto won hij wel de Portugese Supercup, maar daarna vielen de resultaten tegen en werd hij ontslagen. Bruno zit daardoor al anderhalf jaar zonder club. Morgen stelt Anderlecht hem officieel voor. Het koelt niet veel af vanavond en vannacht. De minima zakken niet onder de 20 graden.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goeie avond. De NMBS schrapt vanaf morgen tot en met vrijdag 100 treinen per dag door de hitte. Veel oudere treinen hebben nog geen airco en het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
2: Het zijn zowel D-treinen van en naar Brussel die we schrappen, maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
1: Als je de komende dagen de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem ook zeker genoeg water mee. In Ukkel in Brussel is vanavond een vrouw gewond geraakt, vermoedelijk bij een steekpartij. Ze ligt in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe is. De politie onderzoekt de zaak en heeft al een verdachte opgepakt. Mogelijk gaat het om een familiedrama. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrisch centrum in Rekum als hij zelf. Wel in een andere campus, enkele kilometers verderop. De directeur van de instelling, Johan Hellings, wil en kan daar weinig over zeggen.
3: Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik kan alleen maar zeggen, als dat inderdaad het geval zou zijn, dan zullen ze elkaar niet ontmoeten in de zorgcontext van onze organisatie.
1: Opvallend, Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. Orion krijgt ook €770.000 aan dwangsommen van onze staat, omdat hij jarenlang niet naar een instelling kon. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat heeft de directie gezegd op een ondernemingsraad. Het zou onder meer gaan om chauffeurs en mensen die pakjes selecteren en sorteren. Volgens de vakbond werken er op dit moment zowat 800 mensen voor UPS in België, de meeste in Diegem. En sport, de Portugese Vitor Bruno wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. Morgen stellen ze hem officieel voor. Bruno is 43 en werkte de voorbije jaren vooral als hulptrainer. Met FC Porto pakte hij wel de Portugese Supercup, maar daarna vielen de resultaten tegen en werd hij ontslagen. Bruno zit daardoor al anderhalf jaar zonder club. En op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 5-0 tegen Oezbekistan. Portugal is met 4-6 voorlopig leider in zijn groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die op 6 verschillende WK's kon scoren. En met 10 doelpunten in totaal is hij ook Portugees topschutter aller tijden op een WK. Tot vandaag was dat legende Eusebio. We krijgen een heldere nacht bij minima die niet onder de 20 graden zakken. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog warmer. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer bij 30 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: NPS schrapt vanaf morgen tot en met vrijdag 100 treinen per dag door de hitte. Veel oudere treinen hebben nog geen airco en het is volgens de NPS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
1: Het zijn zowel die treinen van en naar Brussel die we schrappen, maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
0: Als je de komende dagen de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrisch centrum in Rekum als hij zelf, wel in een andere campus enkele kilometers verderop. De directeur van de instelling, Johan Hellings, wil en kan daar weinig over zeggen.
2: Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik kan alleen maar zeggen, als dat inderdaad het geval zou zijn, dan zullen ze elkaar niet ontmoeten in de zorgcontext van onze organisatie.
0: Opvallend, Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. Orion krijgt ook €770.000 aan dwangsommen van onze staat, omdat hij jarenlang niet naar een instelling kon. En sport, op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 5-0 tegen Oezbekistan. Portugal is met 4-6 voorlopig leider in zijn groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die op 6 verschillende WK's kan scoren. En met 10 doelpunten in totaal is hij ook Portugees topschutter aller tijden op een WK. Tot vandaag was dat legende Eusebio. We krijgen een heldere nacht bij minima die niet onder de 20 graden zakken. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog wat warmer.
3: Dit is Joe Eat.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Uit safaripark Beekse Bergen in Nederland is een aap ontsnapt. Het gaat om een mannelijke kuifmangabee die niet gevaarlijk is voor mensen of huisdieren. De aap is al meerdere keren gezien in dorpen in de buurt. Als ze de kans zien, gaan ze hem proberen te verdoven en hem zo naar het park terugbrengen. Het is nog niet duidelijk hoe de aap kon ontsnappen. Mogelijk zwom hij een gracht over, al kan dat volgens de woordvoerster van het park eigenlijk niet. Denen die hun legerdienst doen, worden naar Groenland gestuurd om er mee te doen tijdens echte missies samen met beroepsmilitairen. Dat meldt de Deense minister van Defensie. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken, maar Amerikaans president Trump wil het graag in handen krijgen, volgens hem om veiligheidsredenen. Trump zal trouwens de trofee overhandigen na de finale van het WK voetbal in New Jersey. Dat bevestigt FIFA-baas Infantino. Vorig jaar eiste Trump een hoofdrol op toen hij de beker mocht uitreiken na de finale van het WK voor clubs, ook in de VS. Chelsea won toen, maar Trump bleef na de uitreiking op het podium staan tussen de vierende spelers. En Jada Lynch, de dochter van Kim Kleisters, heeft voor het eerst meegetraind met de Belgian Cats. Dat zijn onze nationale basketbalvrouwen. Jada is nog maar 18, maar doet het goed in de VS. Ze is erg trots dat ze nu alles mag proeven van het grote werk.
2: Het is een supercoole mogelijkheid om hier te zijn met supergoeie spelers, met de Cats. Ik ben heel veel aan het leren hier, want het is natuurlijk heel anders dan gewoon U16, U18. Nu is het echt grown woman, dus ik ben heel veel aan het leren. Ik woon in Amerika, maar ik ben hier opgegroeid, dus het is altijd wel dicht bij het hart.
1: Jada droomt ervan om erbij te zijn met de Cats op de Olympische Spelen in LA over 2 jaar. Een heldere nacht, minima niet onder de 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog warmer.
0: Dit is Joe